Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan de arrestatie bij de luchtmachtbasis Fairford. Het is onduidelijk of de verdachten pas na de tip in beeld kwamen of al op de radar waren. De tipgever zegt dat de autoriteiten steek hebben laten vallen door verdachten en voertuigen zo dicht bij huizen te laten komen. Belgische Iddegem, een dorp ten westen van Brussel. In de gemeente Denderleeuw zijn een vrouw en een dochter dood aangetroffen. De zoon uit het gezin is aangehouden als enige verdachte voor de moord. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter die beslist over zijn detentie tijdens het onderzoek. Het motief is nog niet helemaal duidelijk. Patiënten van het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in een online omgeving nadat patiëntenportaal dit weekend preventief was afgesloten. Zondag werd duidelijk dat meerdere ziekenhuizen hun portalen hadden afgesloten. Expertisecentrum ZCERT waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogprogramma. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland, wat tankstations daar 25 miljoen euro extra opleverde. Prijsverschillen spelen een grote rol. In Nederland kost een liter benzine 2,73 euro, terwijl je in Duitsland 25 cent minder betaalt en in België zelfs 50 cent. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten

0: soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook er temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn vandaag zeker 3 mensen overleden na het kapseizen van een migrantenboot met 2 vrouwen en een kind. Dat melden de Franse autoriteiten. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Wissant met een taxiboot waar meer dan 100 mensen mee probeerden over te steken. De autoriteiten benadrukken dat het om een voorlopig dodental gaat. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan de arrestatie bij de luchtmachtbasis Fairford. Het is onduidelijk of de verdachten pas na de tip in beeld kwamen of al op de radar waren. De tipgever zegt dat de autoriteiten steek hebben laten vallen door verdachten en voertuigen zo dicht bij huizen te laten komen. Belgische Iddegem, een dorp ten westen van Brussel. In de gemeente Denderleeuw zijn een vrouw en een dochter dood aangetroffen. De zoon uit het gezin is aangehouden als enige verdachte voor de moord. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter die beslist over zijn detentie tijdens het onderzoek. Het motief is nog niet helemaal duidelijk. Patiënten van het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in een online omgeving nadat het patiëntenportaal dit weekend preventief was afgesloten. Zondag werd duidelijk dat meerdere ziekenhuizen hun portalen hadden afgesloten. Expertisecentrum ZCERT waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogprogramma. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook er temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Duizenden mensen in Bangkok zijn geëvacueerd vanwege hevige regenval en kunnen terecht in meer dan 200 opvanglocaties. Afgelopen dagen kwamen zeker 8 mensen om. In een paar dagen viel er net zoveel regen als normaal in de hele maand september met 320 mm per vierkante meter, waardoor de afwatering overbelast raakte. Inwoners staan soms tot hun middel in het water, maar gaan wel gewoon naar de markt. Door personeelstekorten staat de veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen aanhoudend en ernstig onder druk. Dat stellen 3 inspecties in een brandbrief aan de staatssecretaris. In de JJI's verblijven ongeveer 450 jongeren die de dupe zijn van vergaande versobering van zorg en behandeling. Hoofdinspecteur Elske van Amelsvoort zegt dat de resocialisatie van jongeren steeds meer onder druk komt te staan. Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn vandaag zeker 3 mensen overleden na het kapseizen van een migrantenboot met 2 vrouwen en een kind. Dat melden de Franse autoriteiten. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Wissant met een taxiboot waar meer dan 100 mensen mee probeerden over te steken. De autoriteiten benadrukken dat het om een voorlopig dodental gaat. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan de arrestatie bij de luchtmachtbasis Fairford. Het is onduidelijk of de verdachten pas na de tip in beeld kwamen of al op de radar waren. De tipgever zegt dat de autoriteiten steek hebben laten vallen door verdachten en voertuigen zo dicht bij huizen te laten komen. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport en Kust. Maar
0: het
1: was...
0: En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Nederlandse economie leidt afgelopen zomer een verlies van 9,2 miljard euro door uitzonderlijke hitte, voornamelijk door productiviteitsverlies. Grotere landen als Italië, Duitsland en Frankrijk werden harder geraakt. Volgens Johan Geroms van Allianz Trade is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering, mede door de lage waterstand van de Rijn en onvoldoende isolatie in fabrieken. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn maandag uitgesteld nadat minister Hilde Krevits en een medewerker onwel werden na 24 uur onafgebroken vergaderen. Voor de medewerker werd een ambulance opgeroepen. Minister-president Matthias Diependalen stond op het punt een akkoord te bereiken. De gesprekken worden mogelijk dinsdag hervat.
3: Duizenden mensen in Bangkok zijn geëvacueerd vanwege hevige regenval en kunnen terecht in meer dan 200 opvanglocaties. Afgelopen dagen kwamen zeker 8 mensen om. In een paar dagen viel er net zoveel regen als normaal in de hele maand september met 320 mm per vierkante meter, waardoor de afwatering overbelast raakte. Inwoners staan soms tot hun middel in het water, maar gaan wel gewoon naar de markt. Door personeelstekorten staat de veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen aanhoudend en ernstig onder druk. Dat stellen 3 inspecties in een brandbrief aan de staatssecretaris. In de JJI's verblijven ongeveer 450 jongeren die de dupe zijn van vergaande versobering van zorg en behandeling. Hoofdinspecteur Elske van Amersfoort zegt dat de resocialisatie van jongeren steeds meer onder druk komt te staan. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook er temperatuursverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Oudorp nog bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen Adil Q, die verdacht wordt van de moord op de 59-jarige Karin bij station Nieuw-Vennep eind maart. Een vrouw deed aangifte van seksuele intimidatie door de verdachte, die nog altijd zwijgt tegenover alles en iedereen. Advocaat Thijs Stapel zegt dat zijn cliënt de neiging heeft zijn kop in het zand te steken en met niemand wil praten. Aanklagers in Frankrijk eisen een straf van 2 jaar met enkelband tegen oud-minister Rachida Dati, wegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault-Nissan en daarvoor €900.000 hebben ontvangen van een Nederlandse dochteronderneming. Daarnaast eisen aanklagers een uitsluiting van publieke ambten voor 5 jaar. De Nederlandse economie leed afgelopen zomer een verlies van €9,2 miljard door uitzonderlijke hitte, voornamelijk door productiviteitsverlies. Grotere landen als Italië, Duitsland en Frankrijk werden harder geraakt. Volgens Johan Gerons van Allianz Trade is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering, mede door de lage waterstand van de Rijn en onvoldoende isolatie in fabrieken. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn maandag uitgesteld nadat minister Hilde Krevits en een medewerker onwel werden na 24 uur onafgebroken vergaderen. Voor de medewerker werd een ambulance opgeroepen. Minister-president Matthias Diependalen stond op het punt een akkoord te bereiken. De gesprekken worden mogelijk dinsdag hervat.
2: Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlok

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, dat lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een 38-jarige man uit Zaandam is zaterdag in Amsterdam-Oost aangehouden nadat hij werd betrapt bij het doden van kippen en kuikens. Een dag eerder waren twee dode schapen gevonden. Of de man daarbij betrokken is, wordt nog onderzocht. Hij is inmiddels vrijgelaten, maar heeft een gebiedsverbod gekregen en ontvangt passende zorg. SpaceX heeft met de raket Starship voor het eerst een baan om de aarde bereikt. Tijdens vlucht 14 viel één motor uit, maar de andere motoren konden dit opvangen. Het ruimteschip bereikte alsnog een baan om de aarde en zette 26 satellieten uit voor het Starlink-internetnetwerk. De missie werd door het uitvallen van de motor eerder beëindigd dan gepland. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen Adil Q, die verdacht wordt van de moord op de 59-jarige Karin bij station Nieuw-Vennep eind maart. Een vrouw deed aangifte van seksuele intimidatie door de verdachte, die nog altijd zwijgt tegenover alles en iedereen. Advocaat Thijs Stapel zegt dat zijn cliënt de neiging heeft zijn kop in het zand te steken en met niemand wil praten. Aanklagers in Frankrijk eisen een straf van 2 jaar met enkelband tegen oud-minister Rachida Dati tegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault Nissan en daarbij 900.000 euro hebben ontvangen van de Nederlandse dochteronderneming. Daarnaast eisen aanklagers een uitsluiting van publieke ambten voor 5 jaar. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar de non-stop-uitzending van Stromen van Zegen.
1: Goedenavond, luisteraars, en hartelijk welkom bij Stromen van Zegen hier bij Omroep Archipel. We zijn vanavond bij u tot 9 uur. We beginnen met een uurtje muziek door onszelf ingevuld. En dan straks om 7 uur kunt u luisteren naar het verzoekprogramma van Stromen van Zegen. Voor die uitzending kunt u weer bellen naar 0187 68 26 30 vanaf ongeveer 7:15. Mijn naam is Willem Verhagen en ik heb het programma voor u samengesteld. Ik wens u veel luisterplezier op deze maandagavond.

Fijn dat u nog steeds luistert naar Stromen van Zegen op deze maandagavond bij Omroep Archipel. Tot 7 uur hoort u eigen keus en daarna kunt u luisteren naar het verzoekprogramma tot 9 uur.

U luistert naar Stromen van Zegen, het christelijke muziekprogramma van Omroep Archipel. Non-stop muziek hoort u elke zondagavond van 8 tot 10 en maandagavond van 6 tot 7. Op maandagavond van 7 tot 9 draaien we uw aangevraagde christelijke liederen.

En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van het eerste uur op de maandagavond. U kunt na het nieuws luisteren naar ons verzoekprogramma. Ik wens u veel luistergenoegen bij dat programma. En u kunt nu bellen naar 0187 68 26 30 voor een verzoek. Wat dit programma betreft, tot volgende week. En anders graag tot straks na het nieuws van 7 uur.

0: Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Volgens de Logistieke Alliantie toont een nieuw rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw aan dat achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen 20 miljard euro aan economische schade kan veroorzaken. Voorzitter Post stelt dat ondernemers deze kosten al merken via files en vertragingen. De Alliantie pleit voor een langjarige investeringsagenda met structurele financiering voor onderhoud, vervanging en aanleg van infrastructuur. Pepijn van der S, een Nederlander uit Zandvoort, is opgepakt vanwege vermeende betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij werd in 2023 al veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor afpersing, witwas en hacking. Shiny Hunters voerde aanvallen uit op Odido en claimde gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te bezitten. Een 38-jarige man uit Zaandam is zaterdag in Amsterdam-Oost aangehouden nadat hij werd betrapt bij het doden van kippen en kuikens. Een dag eerder waren 2 dode schapen gevonden. Of de man daarbij betrokken is, wordt nog onderzocht. Hij is inmiddels vrijgelaten, maar heeft een gebiedsverbod gekregen en ontvangt passende zorg. SpaceX heeft met de raket Starship voor het eerst een baan om de aarde bereikt. Tijdens vlucht 14 viel 1 motor uit, maar de andere motoren konden dit opvangen. Het ruimteschip bereikte alsnog een baan om de aarde en zette 26 satellieten uit voor het Starlink-internetnetwerk. De missie werd door het uitvallen van de motor eerder beëindigd dan gepland. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar het christelijke verzoekprogramma Stromen van Zegen.
1: Goedenavond, het is weer maandagavond 7 uur... en dat betekent 2 uur lang Stromen van Zegen bij Omroep Archipel. Stroom van Zegen is het christelijke verzoekprogramma bij de streekomroep van Goreo Flakkee. Elke maandagavond van 7 tot 9. En het afgelopen uur heeft u al kunnen luisteren naar een uurtje non-stop, deze keer samengesteld door Willem Verhagen. Dat is elke maandag van 6 tot 7. Elke zondagavond kunt u ook luisteren naar 2 uur non-stop muziek, samengesteld door een van de medewerkers. En dat is dan 2 uur non-stop van 8 tot 10 uur op de zondagavond. Maar nu naar vanavond. Tot 9 uur kunt u bij ons een mooi lied of een mooi psalm aanvragen, of iets anders wat u mooi vindt, wat past in het programma Stroom van Zegen. En daarvoor kunt u bellen naar de studio. We hebben nog plaats genoeg. 0187-68-2630. Aan de telefoon zit Lina van den Houten vanavond. Zij geeft het verzoek weer door aan Simon Voortman. Hij zorgt dat alles wordt afgespeeld. Hij verzorgt dus vanavond de techniek. En ik mag vanavond het geheel aan elkaar praten. Mijn naam is André den Boer. Ik wens u namens ons drieën een hele fijne, maar bovenal gezegende avond bij het luisteren naar Stromen van Zegen. Ons eerste lied is ook vanavond, zoals u gewend bent, weer voor de kleintjes. We wensen jullie allemaal een mooie week en voor straks welterusten. En nu voor jullie psalm 116, gezongen door een groot Flakkees kinderkoor.

Ons eerste verzoek is vanavond bestemd voor Geertje Peil. Geertje mocht afgelopen zaterdag haar verjaardag gedenken. Nog een muzikale felicitatie en wensen haar een gezegend nieuw leven toe, samen met Goris en Joop. U krijgt het van Jan en Mario. Met het lied Grote God, wij loven u. Heer, o sterkte, alle sterkten. Heel de wereld buigt voor u en bewondert uw werken. We gaan luisteren naar het christelijk mannenkoor Conforza uit Woerden, de bariton Karel Hendrik Bogert, en dat wordt allemaal gezongen vanuit de Grote of Sint-Stefanuskerk in Hasselt.

Nelly van S. Meijer uit Melissant, nog een hartelijke felicitatie voor je verjaardag. We wensen je nog vele goede jaren toe samen met Jaap en allen die je lief zijn. Met een hartelijke groet van Jan en Mario Vlietland. We gaan luisteren naar Als je eenzaam bent of in het duister. Denk dan aan mij en roep mijn naam. Als geen mens je kent en niemand luistert. Zelfs als je fluistert, zal ik je stem verstaan. Oftewel het lied Ik zal er zijn. We gaan luisteren naar het christelijk Sliedrechts mannenkoor Ichters, de bariton Jaap Kramer en dat allemaal vanuit de Hervormde Kerk in Sliedrecht.

We gaan luisteren naar het lied De Heilige Stad, gezongen door diverse koren. Maar voordat we dat doen, noem ik nog even een telefoonnummer waar ik op kunt bellen naar de studio voor een lied of een psalm. Een mooi verzoek voor iemand of voor uzelf. 0187-68-2630. 0187-68-2630. Bram Breen in Stellendam was op 24 september jarig. En Geertie Pijl in Goedereden mocht zaterdag 26 september jarig zijn. En vandaag, maandag 28 september, is Corrie van der Wende in de Oostenrijkse Straat jarig. Allen een hartelijke felicitatie en God zegen voor het nieuwe levensjaar toegewenst. Met allen die je dierbaar zijn. En u krijgt dat van de oudere bezoekers van de Levensbronkerk uit Goedereden. Met voor jullie, zoals gezegd, diverse koren met De Heilige Stad.

We gaan nu luisteren naar het lied De Nieuwe Schepping. En dat is bestemd voor Wim Hermeteman uit de Zeebrekersweg in Oudorp. 29 september hoop je jarig te zijn. Dat is morgen dus. En je wordt hiermee van harte gefeliciteerd alvast. En een gezegende dag toegewenst samen met Kaatje namens de doopsgezinde gemeente in Oudorp. We gaan luisteren naar het mannenkoor Eiland Urk.

Dan nu Psalm 84, de versen 3 en 6, wordt zo dadelijk gezongen vanuit de Oude Kerk in Lunteren. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Steekt hem de hete middagzon in het moer bij dal, gij zijt hun bron. En want God de Heer zo goed, zo mild is allen tijden zon en schild. Hij zal gena en ere geven. Hij zal in het goede niet de nood, onthouden zelfs niet in de dood, die in oprechtheid op hem leven. Welzalig Heer die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Deze psalm 84 is bestemd voor Pauw Grinnewis in de Witte Straat in Oud-Dorp. Van harte gefeliciteerd, Pauw, en Willy, ook met je man gefeliciteerd. We luisteren dus naar psalm 84, vers 3 en 6.

Ook vanavond feliciteert de ANBO PCOB, afdeling Choreoflaké, weer een aantal leden met zijn of haar verjaardag van de afgelopen week. Op 24 september was u jarig, de heer Van der Waal uit de Tuinstraat in Nieuwe Tongen. En op 27 september mevrouw Van Rossum Remmerde uit de Kluut in Somsdijk. U wordt beiden hartelijk gefeliciteerd door leden en bestuur van de ANBO PCOB Choreoflaké. En een goed en gezegend nieuw levensjaar toegewenst. En ook vanavond natuurlijk weer een muzikale groet. Met het lied De Zegenbede, oftewel Vrede van God. De Vrede van God zij met u. We luisteren naar het jongmannenkoor Salomo uit Nieuwdorp en de sopraan Cindy de Ronde. En dat doen ze vanuit de Nieuwe Kerk in Zierikzee.

Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. De Heer zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. De Heer zij in of uit moog gaan, en waar u heen moog spoeden, zal eeuwig u behoeden. Psalm 121, de versen 1, 3 en 4 zijn nu bestemd voor Dick en Tineke Voogd. Voor jullie vanavond zomaar een muzikale groet van Dirk en Aad van Splunter. We gaan luisteren naar het Urker Mannenkoor Halleluja vanuit de grote of Sint-Stefanuskerk in Hasselt.

Cornelis Grinwis hoopt morgen jarig te zijn. Een hartelijk felicitatie. En we wensen je alle goeds toe en God zegen voor de toekomst. Met allen die je lief zijn. Met een hartelijke groet van Krijn en Leus Tanus. Cornelis, voor u het lied Heer wees mijn gids op heel mijn levenspad. Wees gij mijn gids. We luisteren naar het gemengd koor Oude Kerk uit Oude Kerk aan de IJssel. Het gemengd Seba-koor uit Krimpen aan de IJssel. En het gemengd koor Vox Humana uit Dordrecht. En ze zingen dit gezamenlijk vanuit de Grote Kerk in Dordrecht.

Daar gaan we nu een bezoekje brengen aan Westvoorne. Daar woont Piet het Mannetje. En Piet, je wordt van harte beterschap gewenst van de koffiegroep Westvoorne. Met het lied Heer, ik leg vertrouwend mijn hand in uw hand. Ik volg u willig, stille, naar het onbekende land. Zonder klagen, zonder vragen, hou ik mijn oog op u gericht. Ik voel mij wel geborgen, waar gij mijn schreden ligt. Dit lied wordt gezongen voor jou, Piet, door het Urker Mannenkoor Halleluja vanuit Hasselt.

Dan alweer ons laatste verzoekje voor het eerste uur. Ook deze avond worden de jarigen in de Vlietberg weer gefeliciteerd vanuit de studio in Derksland. Een hartelijk felicitatie voor de heer J. Tanus. U hoopt 1 oktober jarig te zijn op woongroep 107 in Oudorp. Namens het Stroom van Zegenteam kunt u luisteren naar Psalm 150, 1, 2 en 3 vanuit Hasselt.

En zo zijn we weer gekomen aan het eind van het tweede uur van muziek van Stromen van Zegen. Hier bij Omroep Archipel. We gaan even plaats maken voor de reclameboodschappen en het wereldnieuws, het landelijk nieuws. En daarna hoop ik u weer te ontmoeten, hopen wij u weer te ontmoeten bij het tweede, het derde uur alweer vanavond van Stromen van Zegen. Graag tot straks, na het nieuws van 8 uur moet ik zeggen.

0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor.
1: Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor.

0: leger wordt vaker beschuldigd van aanvallen waarbij burgers omkomen. Volgens de Logistieke Alliantie toont een nieuw rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw aan dat achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen 20 miljard euro aan economische schade kan veroorzaken. Voorzitter Post stelt dat ondernemers deze kosten al merken via files en vertragingen. De Alliantie pleit voor een langjarige investeringsagenda met structurele financiering voor onderhoud, vervanging en aanleg van infrastructuur. Pepijn van der S, een Nederlander uit Zandvoort, is opgepakt vanwege vermeende betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij werd in 2023 al veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor afpersing, witwassen en hacking. Shiny Hunters voerde aanvallen uit op Odido en claimde gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te bezitten. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar het christelijke verzoekprogramma Stromen van Zegen.
1: En zo bent u terug bij het uur Stromen van Zegen, wat nog volgt. Tot 9 uur zijn we nog bij u met onze verzoeken. U kunt nog bellen naar de studio, 0187-68-2630. We zitten vol, maar er kan natuurlijk altijd iets bij een ander lied of psalm worden bijgevoegd. En daar weet Lina van Houten alles van als u haar belt. 0187-68-2630. Dan beginnen we nu dit uur met de overdenking. Naar aanleiding van psalm 43, zend uw licht en uw waarheid, die zullen mij leiden. En na deze overdenking kunt u luisteren naar psalm 43, de versen 3 en 4. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En dan ga ik op tot Gods altaren. Beste luisteraars, de dichter van deze psalm 43 zit in een moeilijke situatie. Hij voelt zich alleen. Hij wordt verdrukt en heeft het gevoel dat God ver weg is. En toch blijft hij zoeken naar God. Dat is misschien wel het eerste wat deze psalm ons leert. Ook als we God niet voelen, mogen we hem blijven zoeken. De dichter zegt: doe mij recht, o God, en voer mij een rechtszaak. Hij legt zijn verdriet bij de Heere neer. Hij probeert het niet zelf allemaal op te lossen. Hij gaat ermee naar God. Dat is ook voor ons een belangrijke les. Soms dragen we zorgen met ons mee die niemand anders helemaal begrijpt. Misschien zijn er zorgen over gezondheid, zorgen in het gezin, verdriet om iemand te moeten missen. Misschien zijn er dingen uit het verleden waar we nog steeds mee worstelen. En soms vragen we ons af: Heere, waar bent u? Psalm 43 laat zien dat we die vraag eerlijk aan God mogen stellen. De Bijbel zegt niet dat een gelovige altijd vrolijk en zorgeloos door het leven gaat. Ook Gods kinderen kennen verdriet, twijfel en aanvechting. Maar midden in die omstandigheden blijft er één plaats waar we terecht kunnen: bij de Heere. Dan komt die prachtige bede in vers 3. Zend uw licht en uw waarheid, die zullen mij leiden. Wat een eenvoudig gebed. De dichter vraagt niet: Heere, verander onmiddellijk alles. Hij vraagt: zend uw licht, zend uw waarheid, leid mij. Misschien herkennen we dat. Als het donker is in ons leven, weten we soms niet welke weg we moeten gaan. We zien niet wat morgen brengt. We weten niet hoe een moeilijke situatie zal aflopen. Maar wat wij niet weten, weet God wel.

We zien maar een klein stukje van onze levensweg. De Heer ziet de hele weg. Daarom vraagt de dichter om Gods licht. Licht betekent dat God ons laat zien wie hij is. Licht betekent ook dat hij ons de weg wijst. Denk maar aan iemand die 's avonds in het donker over een onbekende weg moet lopen. Als er geen licht is, weet je niet waar je voeten neer moet zetten. Maar wanneer er een lamp aangaat, zie je waar je loopt. Zo hebben wij het woord van God nodig. De Bijbel is geen boek dat alleen bedoeld is voor vroeger. Het is Gods woord voor vandaag. Wanneer wij niet weten wat we moeten doen, mogen we de Bijbel openslaan. Wanneer ons hart vol zorgen is, mogen we lezen wat God belooft. Wanneer we verdriet hebben, mogen we zoeken naar de troost die de Heer geeft. En wanneer we bang zijn voor de toekomst, mogen we opnieuw horen: God is getrouw. De dichter zegt: zend uw licht en uw waarheid, die zullen mij leiden. Let eens op dat woordje leiden. Hij zegt niet: Heer, laat mij alles begrijpen. Hij zegt: leid mij. Dat is een groot verschil. We willen vaak eerst weten waar de weg naartoe gaat. God vraagt soms van ons dat we hem vertrouwen, terwijl we de volgende stap nog niet kunnen zien. Zoals een kind de hand van zijn vader vasthoudt. Het kind hoeft niet precies te weten waar ze naartoe gaan. Hij weet: mijn vader houdt mijn hand vast. Zo mogen wij de hand van de Heer zoeken. Misschien zegt iemand die luistert: maar ik voel Gods nabijheid helemaal niet. Dan wil ik u vanavond bemoedigen met deze psalm. Uw geloof is niet de maatstaf voor Gods trouw. God blijft God, ook wanneer wij hem niet voelen. De zon is er ook wanneer dikke wolken haar bedekken. Zo kan Gods genade verborgen lijken, terwijl hij toch dichtbij is. Daarom mogen we bidden: Heere, zend uw licht en uw waarheid leidt mij. De dichter wil uiteindelijk naar Gods heiligdom gaan. Hij zegt dat ik kom tot Gods altaar, tot God, die blijdschap mijn verheuging. Kijk eens hoe mooi dat is. Aan het begin van de psalm is hij verdriet, maar aan het einde is hij verwachting. De omstandigheden zijn misschien nog niet veranderd, maar zijn blik is veranderd. Hij kijkt niet alleen meer naar zijn problemen, hij kijkt omhoog naar God. En daar ligt ook voor ons de weg. Wanneer wij alleen maar naar onze zorgen kijken, kunnen ze steeds groter worden. Maar wanneer wij onze ogen op de Heer richten, ontdekken we opnieuw wie hij is. Hij is onze God, hij is onze hoop en hij is onze hulp. En daarom eindigt de psalm met een vraag: wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat zijt gewoon rustig in mij? De dichter spreekt tegen zijn eigen hart. Hij zegt eigenlijk: waarom ben je zo moedeloos? Waarom ben je zo onrustig? Hoop op God. Wat een geweldige woorden. Niet de hoop op jezelf. Niet de hoop op betere omstandigheden. En ook niet de hoop dat alles vanzelf goed komt. Maar hoop op God. Want hij is de rots die niet wankelt. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Misschien is dat wel het woord dat iemand vanavond nodig heeft. U ziet misschien geen uitkomst. U weet misschien niet hoe het verder moet. Misschien is er een leegte in uw hart. Misschien mist u iemand die u lief was. Misschien bent u bang voor wat komen gaat. Dan zegt Gods woord vanavond: hoop op God. Blijf bidden. Blijf zijn woord lezen. Blijf naar hem zoeken. En vraag: Heer, zend uw licht en uw waarheid. Die zullen mij leiden. We hoeven niet de hele weg te kunnen overzien. We hoeven alleen maar te weten wie ons leidt. En dat is de Heere. Wat is het dan bijzonder dat we in een verzoekprogramma samen mogen luisteren naar psalmen en geestelijke liederen. Een psalm kan soms woorden geven en gevoelens waarvoor wij zelf geen woorden hebben. Misschien hoort u straks een lied dat precies aansluit bij wat er in uw hart leeft. Laat het dan maar binnenkomen. Misschien gebruikt de Heer juist die woorden om u te bemoedigen. Beste luisteraar, als u vanavond met zorgen zit, breng ze bij de Heer. Als u verdriet hebt, vertel het hem. Als u niet weet welke weg u moet gaan, vraag om zijn leiding. En als u zich afvraagt of God u nog wel ziet, luister dan naar deze eenvoudige bede uit Psalm 43.
Zend uw licht en uw waarheid, die zullen mij leiden. En wanneer het donker blijft, houd dan vast aan de laatste woorden. Hoop op God. Want wie op God hoopt, zal niet beschaamd uitkomen. Niet omdat wij zo sterk zijn, maar omdat hij getrouw is. Laten we daarom ons hart maar aan hem toevertrouwen. Heere, zend uw licht, Heere, zend uw waarheid. Heere, leid ons en leer ons iedere dag opnieuw te hopen op u.

Dan gaan we nu weer verder met onze verzoeken. Nu een muzikale groet voor de heer Kleine uit Bestenwaard in Derksland. Van Marietje en Greet. Het was een gezellig bezoekje afgelopen woensdag. Voor u, de heer Kleine, psalm 37, vers 1 en 2. U hoort de samenzang uit Kampen.

Dan gaan we nu verder met het verzoek bestemd voor Leni Kruidenier en alle luisteraars. En Leni, je vroeg het aan voor alle luisteraars en voor jezelf. Allen een hartelijke groet. Je vroeg naar het lied Als de storm voorbij gaat van het Urkerkoor Unger Uns. Maar dat hadden we helaas niet. Wel dat lied, en dat wordt gezongen door een ander Urker mannenkoor, en dat is het Urker mannenkoor Crescendo. Als de storm voorbij gaat.

Het volgende lied is voor onze kleindochter Carola Brein. Ze hoopt morgen jarig te zijn. Van harte gefeliciteerd en God zegen toegewenst voor de toekomst. Met een lieve groet van opa en oma Flikwerts. We gaan luisteren naar het lied Een toekomst vol van hoop.

Dan nu een liedje bestemd voor Plona, Westdijk en Gooltje de Ronde. Het was een gezellige zaterdag met de Burendag. En je krijgt de groetjes van Sjaan en Rien. Voor u het lied Voetstappen in het Zand, gezongen vanuit de Echterskerk in Urk.

Voordat we verder gaan met ons volgende zoek, wil ik een heel klein gedichtje voorlezen, wat ik zojuist tegenkwam. Vertrouwend volgen. Als het leven moeilijk is, dan te volgen zonder vragen. Maar de vragen zijn zoveel, toch weet ik me wel gedragen. Want ik hef mijn hoofd omhoog, in de hemel is mijn heiland. Hij ziet mij op elk moment, zijn trouwe zorg omvat mijn hand. Zo ga ik het leven door, dan toch volgen met mijn vragen. Want alles is in hem volbracht, hij heeft het voor mij gedragen. Vast vertrouwend op mijn heiland, stap voor stap en dag aan dag, ga ik stilletjes achter hem aan, tot ik bij hem wonen mag. Dan nu een lied bestemd voor Ab en Annie van Poortvliet. Jullie krijgen een bemoediging in deze moeilijke tijd van Pie en Flip van Oostenbrugge met het mooie lied De Rivier.

Dan gaan we nu naar Rokanje. Daar woont Ina van Dam. En Ina, je krijgt vanavond een hartelijke groet vanuit Westvoorne in Goederede met het prachtige lied De Levensreis, gezongen door het christelijk mannenkoor Eiland Urk.

volgende lied is bestemd voor Wim en Lien Visbeen. Een hartelijk groet uit Stellendam van Pie en Flip van Oostenbrugge. Met het prachtige lied Heer, wijs mij de weg. En dat wordt gezongen door het Hollandkoor.

Dan gaan we zo dadelijk luisteren naar de Urker Zangers met Psalm 75, vers 1 en 6. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. En het zesde, ik zal dit melden. Ik zal altijd zingen, Jacobs God, ter eer. En deze mooie psalm is bestemd voor Cor Redert uit Oudorp. Zomaar een hartelijke groet van Geertje Broeren.

En zo wordt u Psalm 75, vers 1 en 6 gezongen door de Urker Zangers. En het was dus bestemd voor Cor Reder uit Oudorp. En ik moet even rechtzetten, ik noemde de naam van de aanvrager verkeerd, en dat is dus Geertje Boeren. Ik hoop dat het zo goed is. Dan gaan we naar Psalm 136. We gaan luisteren naar het eerste, derde en 26e vers. Loof de Heer, want Hij is goed. Loof Hem met een blij gemoed. Loof der Heer een opperheer. Buigt u nederig voor Hem neer. En geef den God des hemels eer. Lof zij alle schepselen Heer. En de onderste twee, de laatste twee regels kunt u wel dromen, denk ik. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Deze psalm is bestemd voor Krijn en Corrie Breen in de Venkelstraat in Goede Reden. Jullie mochten op 24 september gedenken 50 jaar met elkaar getrouwd te zijn. Nogmaals, van harte gefeliciteerd van kinderen en kleinkinderen met psalm 136, 1, 3 en 26.

Dan nu een bemoediging voor Corrie van Bruinisse. Ze vraagt het lied voor haarzelf aan en iedereen die het nodig heeft. Familie van de Vijver zingt het lied Ooit komt er een dag. Een prachtig lied geschreven door Elisa Krijgsman over het uitzien naar de wederkomst. Zing je mee?

Ja, en dan hebben we nog één verzoek. Ik dacht dat we al aan het laatste waren, maar er komt er nu nog één binnen. Dat is bestemd voor Anneke en Johan Akkershoek. Aangevraagd door Simon. Hij verzorgt ook de techniek vanavond. Als dank voor jullie gastvrijheid. Ik wil u, o God, mijn dank betalen.

Ja, luisteraars, ga even door de muziek heen praten. Met op de achtergrond het Derksons Mannenkoor sluiten wij het programma Stromen van Zegen voor deze avond af. Ik wil u bedanken voor het luisteren. En het bedanken natuurlijk voor het aanvragen van een lied of een psalm. Een verzoek voor iemand om iemand blij te maken. Ik hou vanavond kort. Ik bedank u nogmaals en hoop u weer te ontmoeten aanstaande zondagavond om 8:00. En anders aanstaande maandagavond om 6:00 bij Stromen van Zegen. Graag tot een volgende keer. Dag.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Medewerkers in het primair onderwijs krijgen vanaf volgend jaar gratis een griepprik aangeboden. Volgens de Gezondheidsraad lopen zij door hun werk in kleine ruimtes meer risico op besmetting. De prik blijft vrijwillig. Werkgevers kunnen de vaccinatie dit schooljaar zelf nog aanbieden. In het voortgezet onderwijs en het hbo bestaat deze regeling al. In Frankrijk zijn vandaag 164 scholieren aangehouden tijdens demonstraties op 180 middelbare scholen. 12 agenten, 12 leerlingen en 3 medewerkers raakten gewond. De scholieren protesteren tegen volle klassen, docententekorten en hoge werkdruk. De protesten begonnen rond Parijs en verspreiden zich vandaag. Morgen wordt een druk. De protesten begonnen rond Parijs en verspreiden zich vandaag. Morgen wordt een landelijke

0: onafhankelijke bevestiging ontbreekt nog. In het gebied woedt al jaren een burgeroorlog en het leger wordt vaker beschuldigd van aanvallen waarbij burgers omkomen. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel Klassiek. Omroep Archipel.
3: Nu volgt een programma in samenwerking met de Concertzender.

Dag luisteraars, dit is Sans Souci. Mozart bespeelde 4 instrumenten. De viool, altviool, klavier en het orgel. En op alle 4 blonk hij uit. Het beroemdst werd hij als pianist. Zijn pianomuziek is wel bekend en van grote betekenis. Maar vergeet ook niet de bijdrage van hem aan de andere instrumenten. De altviool werd in Mozarts dagen meestal weggemoffeld tussen de violen en de cello. Mozart nam daar geen genoegen mee. Hij gaf het instrument een hoofdrol. Logisch, aangezien hij vaak degene was die erop moest spelen. Een heel gaaf voorbeeld is het Kegelstad Trio uit 1786. Mozart koppelt hier op zijn eigen instrumenten, de piano en de altviool, aan de klarinet, een instrument waaraan hij in Wenen verslingerd was geraakt. Het is geschreven voor een privéuitvoering onder vrienden.

U hoorde het Kegelstad-trio van Mozart. Het werd uitgevoerd door het Walter Boeikens-ensemble. Ook in het volgende werk speelt de altviool een grote rol. Mozart schreef in 1788 een divertimento voor strijktrio. 1 viool, 1 altviool en een cello. Dat is een lastige bezetting, want de westerse muziek is gemaakt op vierstemmigheid. We horen de altviool Vliegende Kiep spelen. Soms heeft ze een begeleidende rol, dan weer gaat ze gelijk op met de viool. De naam divertimento is bedriegelijk. Het is zeker geen muziek voor feesten en partijen. We horen 5 van de 6 delen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor.
2: Paus Leo heeft zijn vierdaags bezoek aan Frankrijk afgerond en vertrok vanaf de luchthaven van Metz richting Rome, na een uitgeleide door president Macron. Het was het eerste bezoek in bijna twee decennia. Hij sprak circa 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde, uitte zorgen over AI en besprak de Oekraïne-oorlog in Metz. Bij gevecht in de zuidwestelijke Somalische stad Baidoa zijn zeker 23 mensen omgekomen. Het conflict tussen het staatsleger en milities van de voormalige regionaal leider duurde meer dan 5 uur. Mogelijk was ook Al-Shabaab betrokken. Baidoa werd in maart veroverd door het staatsleger, waarna de regio-president aftrad. Medewerkers in het primair onderwijs krijgen vanaf volgend jaar gratis een griepprik aangeboden. Volgens de Gezondheidsraad lopen zij door hun werk in kleine ruimtes meer risico op besmetting. De prik blijft vrijwillig. Werkgevers kunnen de vaccinatie dit schooljaar zelf nog aanbieden. In het voortgezet onderwijs en het HBO bestaat deze regeling al. In Frankrijk zijn vandaag 164 scholieren aangehouden tijdens demonstraties op 180 middelbare scholen. 12 agenten, 12 leerlingen en 3 medewerkers raakten gewond. De scholieren protesteren tegen volle klassen, docententekorten en hoge werkdruk. De protesten begonnen rond Parijs en verspreiden docententekorten en hoge werkdruk. De protesten begonnen rond Parijs en verspreiden zich.

0: Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel Klassiek. Omroep
2: Archipel. Nu volgt een programma in samenwerking met de Concertzender.
3: Die zang een lied. Het liederenprogramma van de Concertzender. Evert-Jan Nachtegaals keuze uit het klassieke liedrepertoire.

0: Met veel coloraturen, versieringen en krullen, volop barok dus, zong Orestes dat wreedheid nooit een cultus voor geschenken aan de godheid mag zijn. Een aria uit Iphigenia in Thracie, een zarzuela van José de Nebra Blasco. Zarzuela verwijst naar twee verschillende Spaanse begrippen. Het is ten eerste een typisch gerecht uit de Spaanse keuken, een stoofpot met diverse soorten vis en zeevruchten, en ten tweede een Spaans muziektheatergenre dat zang en gesproken woord combineert. En daar gaat u in dit uur meer van horen. De naam zarzuela is afgeleid van het Spaanse woord zara, en dat is braamstruik. Net als bij een braamstruik loopt alles door elkaar heen. In de tweede helft van de 17e eeuw werd de term zarzuela gebruikt voor komische muziektheaterstukken, opgevoerd ter vermaak van de koning in zijn Palacio Real de la Zarzuela. Er zijn twee hoofdvormen, barokke zarzuela uit 1630-1750 met goden mythologische personages, daar begonnen we mee, en romantische zarzuela uit 1850-1950, ook weer in twee subgenres. Genero grande en genero chico. Sopraan Maria Bayo hoort u nog eens met een aria van José de Nebra Blasco. Dit keer uit de zarzuela. En naast me zit Julius van Kasteren, die het Spaans beter uitspreekt dan ik.
1: Amor, amuenta el valor, de aria van Horacio. Adios, prenda di mi amor.

De Zarzuela ontwikkelde zich van een vrolijke fabel over eenvoudige lieden, doorspekt met volkse deuntjes ter vermaak van het hof, tot een populaire vorm van muziektheater voor de burgers, de Europese modus op de voet volgend. In de vroege 18e eeuw, toen het koningshuis van Bourbon de Spaanse Habsburgers opvolgde en een eigen muzikale voorkeur meenam, verhuisde de Zarzuela van het hof naar de stad. Rond 1800 leek het einde van de Zarzuela-traditie in zicht, dankzij de populariteit van de Italiaanse opera. Maar uitgerekend de Italiaanse componist Basilio Basili zette een opleving in gang. Rond 1890 waren alleen al in Madrid 11 theaters en in Barcelona nam de Catalaanse Zarzuela een grote vlucht. In de jaren 1920 vond het genre zich nog een keer opnieuw uit door dansen als tango en foxtrot op te nemen. Maar de Spaanse burgeroorlog betekende het einde van een levendige Zarzuela-traditie. El Niño Judío, de Joodse jongen, is een bekende Zarzuela uit 1905, gecomponeerd door Pablo Luna, met een libretto van Antonio Passo en Enrique García Álvarez. Het vertelt het verhaal van drie Spanjaarden uit Madrid die op reis gaan naar Aleppo en India op zoek naar hun identiteit en Oosterse schatten.

0: Dat waren sopraan Annelies Camorro, de tenor Carlo Del Monte en Gregorio Gil, samen met het Orchestra Sinfonica de la RTVE, onder leiding van Igor Markevich. Op 2 juli 2016 zong de Spaanse sopraan Isabel Rey in het Concertgebouw verschillende fragmenten uit zarzuela's in een concert. Maar dat was het dan wel voor deze kunstvorm in Nederland. Dankzij onder andere José Carreras en Teresa Berganza blijft het in Spanje zeer populair. De zanger en dirigent Placido Domingo kwam onlangs met een nieuw initiatief, een academie voor de zarzuela. Zijn moeder, Pepita Embil Extanis, kreeg in de jaren 50 de bijnaam Koningin van de zarzuela. Domingo vertelde dat toen zijn moeder hem voor het eerst een zarzuela-aria hoorde zingen, ze in tranen uitbarstte. Daarom beschouw ik mezelf in de eerste plaats als een zarzuela-zanger en wil ik dat de nieuwe generaties kunnen kennismaken met de zarzuela. De academie moet in Madrid worden gevestigd en de naam van zijn beide ouders krijgen. Maar luistert u nu naar José Carreras en Teresa Berganza met werken van José Serrano. Die leefde van 1873 tot 1941. Van Serrano's ongeveer 50 zarzuela's is een aanzienlijk aantal erin geslaagd hun plaats in de publieke genegenheid te behouden. Alma de Dios is een van Serrano's meest succesvolle en verrukkelijke vroege werken gebleken. Het gaat over het hedendaagse leven van de onderwereld. Hier gaan schrijnende armoede en familieconflicten hand in hand met zigeunerromantiek en vaudeville routines.
1: Canta, mendigo errante, cantes de your niñas, ya que nunca yo Patricia volverá saber.
0: Lied van Hongarije. Zing, zwervende bedelaar, de liederen uit je jeugd, want je zult je land nooit meer zien.

0: Teresa Berganza en José Carreras zongen zarzuelas van José Serrano uit Alma de Dios uit 1907. Ruperto Capi y Lorente leefde van 1851 tot 1909. Zijn eerste zarzuela, La Estrella del Bosque, schreef hij op zijn 15e toen hij de fanfare van Alicante dirigeerde. In zijn korte leven, hij overleed 2 dagen voor zijn 58e verjaardag, schreef hij meer dan 100 zarzuela's. Teresa Berganza zingt nu uit La Patria Chica en uit La Rivoltosa. Omdat je zo levendig bent, door mijn geestig gekletst, omdat je mij verkiest boven 100, omdat ik jou verkies boven 1000, ja, liefde van mijn hart, daarom verlang je zo naar mij en daarom verlang ik zo naar jou.
1: Por lo gracioso que eres, por mi charla salamero, porque entre 100 me prefieres, porque entre 1000 te prefiero, hay compañero de mis quereres, por eso tanto me quieres, por eso tanto te quiero.

0: Sopraan Therese Berganza met zarzuelas van Ruperto Capi. Geboren in Sevilla op 10 oktober 1854... begon Jerónimo Jiménez zijn muzikale studies bij zijn vader. Op 12-jarige leeftijd had hij al een plaats bij de eerste violen aan het Teatro Principal, en 5 jaar later dirigeerde hij opera en zarzuela voorstellingen in de stad. Maar na het verkrijgen van een beurs vertrok hij om zijn muzikale opleiding te consolideren aan het Conservatorium van Parijs. Beetje gespreid, zou je denken. Hij had dan wel eerst groot succes, maar na 1907 werd zijn populariteit minder, vooral te wijten aan zijn slechte teksten. Jammer voor deze melodieuze componist met smaak en humor. Hij stierf op 19 februari 1923 in Madrid, bijna in armoede. We sluiten deze zarzuela aflevering af met werken van Jerónimo Jiménez. Kijkt u op concertzender.nl in de gids op 11 januari... en u vindt daar een speellijst met alle titels en uitvoerende. Art Veerman verzorgde weer de montage en techniek. Julius van Kasteren sprak de Spaanse teksten. En mijn naam is Evert-Jan Nachtegaal.
1: Nu de 2 sonnetes, La Boda de Luis Alonso en zijn meesterwerk La Tempranica.
0: Sierras van Granada, vlaktes van de rivier. Ik voel vandaag dat gelukkiger zijn de vlaktes en de sierra, omdat een goede jongen, een zigeuner en eervol, mij zijn hart heeft gegeven.
1: Sierras de Granada, llanos de la Vega. Hoy me parece que hoy más alegría, que hoy más alegría en llanos and sierra. Porque un mozo bueno flamenco en honrao, su corazoncito a mí me ha entregado.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagno, die 12 was toen zij grootmeester werd. Paus Leo heeft zijn 4-daags bezoek aan Frankrijk afgerond en vertrok vanaf de luchthaven van Metz richting Rome, na een uitgeleide door president Macron. Het was het eerste bezoek in bijna 2 decennia. Hij sprak circa 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde, uit de zorgen over AI en besprak de Oekraïne-oorlog in Metz. Bij gevecht in de zuidwestelijke Somalische stad Baidoa zijn zeker 23 mensen omgekomen. Het conflict tussen het staatsleger en milities van een voormalig regionaal leider duurde meer dan 5 uur. Mogelijk was ook Al-Shabaab betrokken. Baidoa werd in maart veroverd door het staatsleger, waarna de regio-president aftrad. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu de late avond. Omroep Archipel. Late avond.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: En dat was Ray Charles met I Can't Stop Loving You uit 1962. Nog een avond, maandagavond. Het is 28 september, het is net 11 uur geweest. En dat betekent de late avondshow die gaat beginnen. Een uur lang relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Felice Stali, het gezicht achter 1001 Projects, vertelt hoe zij met kleur, materiaal en lef interieurs creëert. En Daisy Renou, een 28-jarige creative director, confronteert ons met ongemakkelijke waarheden over onrecht. En Ed Mulders, coach, vertelt alles over de Walk of Life in Vlaardingen. Drie mooie gasten, drie mooie ontmoetingen, vol aandacht en mentale gezondheid. Dit is de late avondshow. Dit is Greenfield en Chloe met Where uit 1972.

uit 1972, Greenfield and Cook, met het nummer Where. Beetje een tragisch nummer, wel een mooi nummer. And I Can't Stop Loving You. Ja, Ray Charles begon de show ermee. En ja, ik heb er nog eentje hier van Michael Jackson. I Just Can't Stop Loving You, uit 1987.

0: Uit de musicalfilm Evita was dat Don't Cry For Me Argentina. En dat was de versie van Madonna. We gaan naar Teerde Cox, die ontmoeten Velisa Stali. En ze gaan het hebben over interieurs, maar niet zomaar interieurs. Interieurs met lef en persoonlijkheid.
1: Tot middernacht, de late avond.
2: We gaan kennis maken met interieurontwerper Velisa Stali uit Vlaardingen. Fijn dat je er bent, Velisa.
3: Ja, dank je wel.
2: Velisa, interieurontwerpen. Was je al vroeger bezig met je tienerkamer om die steeds een andere indeling te geven, of niet?
3: Nee, dat viel op zich wel mee. Want ja, dat was eerder mijn moeder die daar ook een hand in had. Maar dat is wel gaandeweg, is dat natuurlijk in de loop der tijd heeft zich dat ontwikkeld. Er is altijd wel een interesse voor interieur geweest. En ja, dat is ook wel een beetje, nee, niet zozeer met de paplepel ingegoten. Maar mijn moeder heeft ook wel het stylinggevoel. En vindt het belangrijk. Mijn moeder en zo ik dus ook, vindt het de omgeving, de ruimte waar je in begeeft, ja, daar hecht ik waarde aan.
2: Dat doet ook wat met je, hè?
3: Dat doet wat met iemand.
2: Hoe is jouw loopbaan eigenlijk gegaan? Want je bent nu gecertificeerd, gediplomeerd interieurontwerper met een eigen zaak. Hoe is het allemaal gaan rollen?
3: Dat balletje is eigenlijk wat later in mijn carrière gaan rollen. Ik ben altijd in loondienst geweest vroeger. Onder andere ook commerciële functies gehad. Mijn grootste carrière was bij een uitzendbureau. Als vestigingsmanager ben ik daar. Ik heb 2 vestigingen daar gerund. Eentje was al een bestaande vestiging en later eentje ook opgezet. Dus ik ben wel eigenlijk een commerciële carrière-tijger, kan je het zo wel zeggen. Dus ik heb dat heel mooi, pas wat later, eigenlijk na de geboorte van mijn zoon, heeft zich dat ontwikkeld. En ik had zoiets van, ja, ik ga niet weer in loondienst. Ik wil echt iets voor mezelf opzetten. Maar het was best wel een moeilijke markt destijds. En ik had zoiets van, ja, een woonwinkel beginnen, dat moet ik niet doen. Dat gaat geen succes opleveren. En toen kwam verkoopstyling al een beetje om de hoek kijken. En verkoopstyling houdt in dat je woningen verkoop klaarmaakt. En de woningen stonden destijds heel lang te koop. Wel van 3 tot 4 jaar.
2: Liet je dan inhuren door een makelaar bijvoorbeeld?
3: Ja, nou, ik heb dus een bevriende makelaar. En ik kende hem, Ferry Nefkens, ik kende hem van Pollux. Waar wij bij de hockeyclub. En dus ik ben op hem afgestapt en gezegd van, joh, ja, wij gaan samenwerken. Hij zegt, ja, hoe dan? Nou, zo. Verkoopstyling, nou, dan moest ik hem even uitleggen en toelichten. En toen begreep hij dat. Hij zei, nou, als je je website klaar hebt, dan zal ik je introduceren bij mijn verkopers. Maar dan moet je het zelf verder wel uitzoeken. En ik zei, nou, helemaal prima. En dat eigenlijk mijn eerste klant via hem, ja, dat was een schot in de roos. Dat was in zijn ogen een onverkoopbare woning die zeker 4 jaar te koop zou staan. En die mensen ik had het vertrouwen van die mensen al vrij snel. Die heb ik na een intake een offerte gegeven en ook huiswerk meegegeven. En zij hadden zoiets van, nou, hier heb je onze huissleutel. Dan kan jij gewoon de afstyling zelf doen en de fotograaf meenemen in het verhaal. En die woning heeft geen eens op Funda gestaan. Die was eigenlijk al verkocht voordat het Funda opging. En ja, toen had de makelaar zoiets van, ja, dit is een toegevoegde waarde. En ik heb ook op het adviesplein van de VT Wonenbeurs heel wat jaartjes meegedraaid. En dat zijn dan halfuur adviezen die je ook aan de bezoekers van de VT Wonenbeurs geeft. En daar kwamen natuurlijk ook wel vervolgtrajecten uit. En dan gaat het balletje rollen.
2: En je wordt natuurlijk er steeds zekerder van, denk ik. Toch wel even één vraagje. Als je dat inricht om het huis te verkopen, moet het natuurlijk door heel veel mensen leuk gevonden worden en mooi gevonden worden. Ja. Maar ga jij iemand persoonlijk adviseren? Dat lijkt me toch wel weer een
3: twee andere hele andere tak van takken van sport.
2: Ja,
3: klopt. Klopt, dat is ook echt een wereld van verschil. Ja, want inderdaad, wat je zegt, bij verkoopstyling gaat het erom dat je een algemeen publiek aanspreekt en dus ook aantrekt voor die woning. En inderdaad, met interieurontwerpen moet je heel erg gericht goed doorvragen bij degene die een metamorfose wil van de woning of een nieuwbouwwoning wil inrichten. Dus moet je, en ook ja, ik denk dat ook een empathisch vermogen daarbij heel prettig is. Dat je goed kan inleven in iemands, ja, in iemand zijn emotie en gevoel. En welke kant het dan op moet.
2: Ja.
3: Goed doorvragen ook. Goed doorvragen, goed luisteren. tussen die regels doorlezen en weer opnieuw. En ook dus jezelf terugfluiten als je op de verkeerde weg zit.
2: Het klinkt alsof je helemaal je plek hebt gevonden. Laten we nog één keer de naam van het bedrijf noemen en waar je zit.
3: Studio 1001 Projects. We zitten gevestigd in Vlaardingen op de kleine buitenweide nummer 75.
2: Aha, dankjewel. Mooi succesverhaal. Felice Stali over je ontwerpstudio 1001 Projects. Dankjewel.

0: You look perfect tonight. Dat is toch lief, hè, als dat tegen je gezegd wordt. Ed Sheeran met Beyoncé. En daarvoor Dave, onze Franse Nederlander of Nederlandse Frans. Het is maar net hoe je dat wil zeggen. Blues, Carlos Santana en Johnny Lee Hooker. En daarna Ed Mulders over de Walk of Life in Vlaardingen.
1: Tot middernacht, de late avond, met Norbert Ketting.

0: Walk of Life, voor het derde jaar terug in Vlaardingen. En Ed Mulders zit hier aan tafel en hij praat ons bij.
1: Ja, heel graag.
0: Welkom, Ed.
1: Dankjewel.
0: Ed, wat is dat precies, de Walk of Life?
1: De Walk of Life is een burgerinitiatief dat in 2024 gestart is door een collega van mij, Nienke van Ree. Die merkte dat ze zelf vastliep in de GGZ. En dacht, ja, dit moet toch ook op een andere manier laagdrempelig kunnen.
0: Even wachten, vastliep in een GGZ, wat was er aan de hand?
1: Ja, in de psychologische hulpverlening. Nou, ze had best een heftige gebeurtenis in haar privéleven meegemaakt. Maar dat viel niet in de categorie depressie of angststoornis. Dus ze konden haar eigenlijk niet helpen. En zo is ze op het idee gekomen om met de Walk of Life aan de slag te gaan.
0: En hoe heeft ze dat aangepakt? Gewoon mensen uitgenodigd die met haar willen wandelen of nog groter?
1: Ja, ze heeft het beste. Ze merkte in haar eigen praktijk dat wandelen dat een positief effect had. En toen heeft ze een groepje mensen, collega's om zich heen verzameld. Als een soort kernteam. En andere coaches benaderd die ze kenden. Om te zeggen, joh, zou je mee willen doen met dit initiatief in het land?
0: Was jij daar één van?
1: Ik was daar één van, ja. Ja. En ik heb toch gezegd, nou, het kernteam even niet. En ook een drukke periode. Maar als een van coaches in het land gaan wandelen met een groepje mensen, helemaal prima. Ja.
0: Wandelen nodigt altijd heel erg uit, hè, tot luisteren en praten. Meer dan aan tafel zitten misschien wel.
1: Ja, wandelen heeft altijd iets aparts. Ik vergelijk het soms wel eens met iemand in de auto zitten. Je zit elkaar niet de hele tijd aan te kijken.
0: Dat.
1: En dat maakt soms een gesprek ook makkelijker of stiltes makkelijker te dragen.
0: Ja. En nou las ik een heleboel dingen waar het goed voor zou zijn. Ik noem ze even allemaal op. Verbindend, acceptatie tegen stress, verlies, eenzaamheid en dergelijke. Hoe werkt dat nou precies? Je wandelt met elkaar en dan?
1: Ja, en dan gebeurt er van alles. Het is ook niet zo, we lopen niet achter elkaar, maar naast elkaar. En ik ben daar dan als,
0: daar ging ik wel vanuit.
1: Ja, en als coach ben ik daar dan een soort begeleider bij. Maar ik kan niet met iedereen tegelijk praten. Dus mensen lopen ook met elkaar in gesprek. En wat er dan ontstaat is, ja, bijna magisch. Die verbinding is onwijs belangrijk daarin. Dat uiteindelijk mensen elkaar ook buiten zo'n wandeling weer weten te vinden om te gaan met dingen die ze op hun pad tegenkomen.
0: Dat is echt want het speelt natuurlijk al een paar jaar. Heeft het uitvloeisels gekregen? Zijn er wandelgroepen uit voortgekomen misschien wel?
1: Nou, vanuit de Walk of Life van vorig jaar, de driedaagse, zijn we doorgegaan met een maandwandeling. Dus dat betekent dat er een groepje is dat zegt, nou, ik vind het wel fijn het idee om elke maand een wandeling te kunnen maken. En dat is niet elke maand komen ze niet allemaal. En ook niet steeds dezelfde. Maar nu ga ik samen met Ada de Vette, loop ik dan in de Broekpolder in Vlaardingen. En dan lopen wij elke maand.
0: En hoe groot is zo'n groepje dan bijvoorbeeld?
1: Ja, de ene keer is er twee. Dus dan zeggen we ook, dan blijft Ada thuis of ik blijf een keer thuis. En soms zijn het er weer vier of vijf.
0: Oh, het zijn echt best wel kleine groepjes dus.
1: Het zijn kleine groepjes. Ja, we gaan niet met 30 man op pad. Nee.
0: En hoe gaat dan die aanmelding bijvoorbeeld? Want men weet dat dit speelt. Hoe kom je bij zo'n groep? Hoe maak je jezelf bekend?
1: Via walkoflife.nl kunnen mensen zich door het hele land eigenlijk aanmelden om deel te nemen aan, nou, op dit moment dan de driedaagse die in oktober georganiseerd wordt.
0: Oh, vertel even, welke dagen is dat in oktober?
1: Ja, dat is ook nog wel. In het land is het 10, 11, 12 oktober. Maar in verband met onze beschikbaarheid hebben wij het een weekje later op 16, 17 en 18 oktober.
0: En dat zijn die wandelingen in Vlaardingen in de Broekpolder?
1: Ja, klopt. Ja.
0: En voor wie is dat allemaal?
1: Ja, voor iedere volwassene. Iedereen die kan wandelen, kan mee. Het gaat ons niet om de afstand. We lopen geen 10 kilometer in 3 uur. Het is echt op laag tempo. Het enige wat je moet kunnen is een beetje uit de voeten kunnen. Stevige schoenen. En dan
0: maar een rollator is toch een brug te ver, denk ik.
1: Hij is in de Broekpolder. Ja. Kan het soms wel wat lastig zijn, omdat we ook onverharde paden hebben. Ja.
0: En wat is dan ongeveer de afstand of wat is de tijdsduur? Zo'n beetje dat ik kan inschatten, zou ik dat mee kunnen lopen?
1: Voor de driedaagse is het zeg maar van pak een beetje 9:30 tot uiterlijk 10:30. En dan leggen we 5, 6, 7 kilometer af.
0: En heb je nog een site of zo? Moet je opgeven?
1: Ja, www.walkoflife.nl.
0: Nou, dat is simpel. Hartelijk bedankt, Ed Mulders. Dank je wel voor het delen van deze informatie en voor het delen van de ervaringen. Walk of Life, derde jaar terug in Vlaardingen. Dank je wel.
1: Graag gedaan.

Nou, ik zat hier lekker mee te zwieren hier in de studio van de late avond. Benny Nijman met Mooi zijn alle vrouwen. Straks schuift aan Daisy Ranou. Deze 28-jarige creative director confronteert ons met ongemakkelijke waarheden over onrecht. Oh jee, mijn eerste Ultravox met Vienna uit 1981.

0: Mijn gast in de studio is Daisy Ranou, kunstenaar met een missie. Daisy, welkom.
1: Dankjewel.
0: Welke missie heb je als kunstenaar? Ik denk dat het meer is dan alleen iets maken.
1: Oh ja, absoluut. Ja, ik zeg altijd, ik wil mensen kijken naar wat gezien moet worden.
0: En wat moet er dan gezien worden?
1: Ja, dan heb ik het over vaak lastige thema's. Dus bijvoorbeeld thema's als armoede, dakloosheid, moderne slavernij, ongelijkheid. Allemaal dat soort thema's. Vaak onrecht. Daar wil ik mensen naar laten kijken.
0: Want onrecht is iets wat je niet kan accepteren?
1: Nee. In het kort.
0: Ja, heb je er ervaring mee?
1: Oeh, ja. Dat sowieso. Ik weet niet of dat de reden is dat ik doe wat ik doe. Ik denk dat het er aan bijdraagt. Maar wat het precies is waarom ik doe wat ik doe, dat vind ik altijd lastig om te benoemen. Maar ik zeg altijd, niemand zou, als je dat niet wil, een buitenstaander moeten zijn. En niemand zou op basis van dingen die er niet toe doen, uitgesloten moeten worden, bijvoorbeeld.
0: Überhaupt niet uitgesloten moeten worden. Ieder mens is uniek, toch?
1: Precies, ja.
0: Dus wat dat betreft heb je een prachtige missie. Maar ja, je bent kunstenaar. Kan je in die kunst dan die missie uitdragen?
1: Oh ja, zeker, ja. Ja, kunst is mijn taal, dus dat is sowieso iets waar ik moet beginnen. Want anders, als ik iets anders ga doen wat wel heel goed is voor de wereld, maar wat niet bij mij past, dan weet ik niet of dat overkomt, bij wijze van.
0: Bijvoorbeeld aardappels stelen of zo.
1: Precies, ja.
0: Dat is heel wat anders natuurlijk.
1: Dat is heel wat anders, ja. Nee, en ik denk dat kunst bij uitstek heel geschikt is om iets heel dicht bij mensen te brengen. Om mensen aan te spreken op emotie. Mm-hmm. Om iets wat vrij abstract kan zijn. Dus als ik het heb over die thema's als armoede of ongelijkheid. Om kunst te gebruiken omdat visueel te maken, om dat toegankelijk te maken. Wat mijn werk heel erg typeert, is dat het heel toegankelijk is. Dus ik blijf op een bepaalde manier weg van abstractie. Of het is heel tastbaar. Het is op een bepaalde manier, heeft het een bepaalde eenvoud in zich, hoor ik vaak. Mm-hmm. En ja, dat is hoe ik denk dat het, hoe dat hier kan werken.
0: Maar als je kunst ziet, dan is er een extra stap nodig om bij armoede te komen, denk ik dan. Of is het meteen duidelijk?
1: Dat ligt over welke projecten je het hebt. Maar mag ik een voorbeeld noemen van een werk? Ik heb bijvoorbeeld het werk 31.000 gemaakt. En 31.000 is een heel lang doek van meer dan 60 meter lang, 1,5 meter breed.
0: Zo.
1: En daar heb ik samen met publiek op straat evenveel stempels gezet als dat Nederland officieel, en ik zeg bij officieel, want het zijn heel incomplete getallen, maar evenveel stempels gezet als dat er dakloze mensen zijn in Nederland. En dat is, het is natuurlijk iets heel abstracts. En die stempels laten nog geen mensen zien.
0: Nee.
1: Maar opeens zie je op een heel groot doek van, oh wow, om zoveel mensen gaat het. En dus dat is ergens abstract, maar als je er vervolgens dus bij vertelt van, hey, dit gaat over, niet over armoede, maar wel over dakloosheid, over die vaak met elkaar te maken, dan wordt dat opeens duidelijk. Dan is het opeens van, oh, wow, wat veel, wat een lang doek.
0: Precies, dan wordt het heel concreet voor mensen.
1: Ja, dan wordt het heel concreet,
0: ja.
1: Kijk, wat heel mooi is, als je, ik heb bijvoorbeeld een tentoonstelling gemaakt over moderne slavernij. En daar ging het onder andere over de kledingindustrie. Maar daar zitten ook verhalen bij. En het is heel mooi om dat op elkaar te laten aanvullen. Want de een wordt aangesproken door kunst. Ja. En een ander juist door verhalen en tekst en cijfers. Ja. Dus die bij elkaar samenbrengen, dan is het voor mij geslaagd.
0: Nou, dat is mooi om dat te doen met elkaar natuurlijk. Dat de kunst ook zorgt dat de wereld beter wordt. Want dat is eigenlijk de bedoeling natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Zijn er voorbeelden op de website of zo, of op je sociale media, waar mensen even iets kunnen zien?
1: Ja,
0: want over kunst praten is het lastig natuurlijk. Je kan
1: klopt,
0: niet,
1: ja, dat is ook. Ja, klopt. Nee. Ik zeg ook altijd heel vaak, ga maar naar mijn website, dan kun je het zien. En dan weet je. Dus mijn website is een heel goede plek om een impressie te krijgen van mijn werk.
0: En daar staat ook wat je allemaal uitvoert in de praktijk.
1: Ja. Klopt, ja.
0: We kunnen daar mensen even kijken. Noem de website nog een keer.
1: www.daisyranou.com.
0: Kijk, en dan weten we alles. Dan hebben we de kunstenaar met een missie gehad. Daisy Ranou, Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat je allemaal nog gaat doen om de wereld beter te maken.
2: Ja, mooi toch? Een kunstenaar met een missie. Hoe mooi is dat? Herman de Bruin, dankjewel. En ook Theo Cox, hè, dank jullie wel voor de bijdrage vanavond. En mijn missie, ja, wat is die nu? Dat is in ieder geval om deze show af te sluiten. Het is bijna middernacht. Niet getreurd, morgenavond zijn we weer. Er zit hier Bert de Wolf in de studio met ook weer de relaxe muziek. Een mooie onderwerp uit de regio van Zuid-Holland. Ik ben weer volgende week maandag. Ik ga jou wel tussen wensen, in ieder geval voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen, werken en een goede wacht. Mijn naam is Norbert Ketting. Tot de volgende week maandag. Dit is Queen, Who Wants to Live Forever uit 1986. Bye bye.
3: Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. There's

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagneau, die 12 was toen zij grootmeester werd. Paus Leo heeft zijn 4-daags bezoek aan Frankrijk afgerond en vertrok vanaf de luchthaven van Metz richting Rome, na een uitgeleide door president Macron. Het was het eerste bezoek in bijna 2 decennia. Hij sprak circa 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde, uitte zorgen over AI en besprak de Oekraïne-oorlog in Metz. Bij gevecht in de zuidwestelijke Somalische stad Baidoa zijn zeker 23 mensen omgekomen. Het conflict tussen het staatsleger en milities van de voormalige regionaal leider duurde meer dan 5 uur. Mogelijk was ook Al-Shabaab betrokken. Baidoa werd in maart veroverd door het staatsleger, waarna de regio-president aftrad. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagno, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagno, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij